Twee jaar na Fonte do Aragno verschijnt Linda da Pedra do Destiro. Muzikaal evenwichtiger, toegankelijker en wellicht sterker. Traditionele melodieën als Forza da Lua met de kenmerkende ritmes en eigentijdse ballades wisselen elkaar af.

Tussen 1980 en 1996 produceert Kao nog 4 albums. Sinbad a Galicia is vooralsnog zijn laatste, onder zijn eigen naam dan. En Kao is nu vooral actief als componist, onder andere voor films. Nieuw werk van hem verschijnt vooral als begeleider van anderen. De grote erkenning bleef dus uit, maar zijn belang is onmiskenbaar. We sluiten af met een vrolijke laatste track uit Lenda da Pedra. Deze cover werd samengesteld door Marius Roeting.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Onbekende juweeltjes uit de platenkast met roots en folkmuziek bijvoorbeeld. Behalve de schijf is bij deze aflevering ook de muzikant vergeten. In 1981 bracht Dario Dominguez zijn debuut vinylplaat The End of the Jagan Journey uit. Geïnspireerd door de volksmuziek uit zijn geboorteland Argentinië, maar zeker niet gebaseerd op oude volksdeunen. Dominguez schreef de meeste composities zelf. Hier zijn de eerste drie tracks van deze plaat.

Dario Domingues werd geboren in de grensstreek tussen Zuid-Brazilië en Noord-Argentinië in een indianenstam. Hij leerde lokale instrumenten bespelen, waaronder diverse percussie-instrumenten, maar specialiseerde zich vooral in fluiten. Hij emigreerde naar Canada op jonge leeftijd en werkte veelvuldig met westerse muzikanten. Die ervaringen zorgden voor een eigen inkleuring in de composities van de Argentijn. Zijn muziek klonk niet specifiek Argentijns, maar wel universeel Zuid-Amerikaans. Wereldmuziek in een voorstadium. En daar mag Domingues best door herinnerd worden. Hier is het tweede deel van de LP.

The Source of All Waters, de track waar u zojuist naar luisterde, is een van Dominguez's meest beklijvende composities. De titel illustreert al de toewijding aan de natuur. De Argentijn was bezorgd over de ontwikkeling van de natuur en cultuur van de inheemse stammen in Zuid-Amerika. Maar eigenlijk was hij een natuurhoeder wereldwijd. Hij was geen politiek activist, maar in zijn liederen en melodieën klinkt subtiel zijn betrokkenheid en ongerustheid. De titelsong van dit album refereerde aan de teloorgang van een

The End of the Dragon's Journey en de volgende LP, Exodus South of Rio Grande, kende redelijk succes, maar de drie albums daarna vielen nauwelijks in de smaak bij het publiek. Uit zijn tweede album, nu twee tracks, te beginnen met een van zijn meest gekende en gelouterde songs, namelijk Three Rivers.

De term wereldmuziek raakte in zwang, maar er werd niet of nauwelijks meer gerefereerd aan een van de, als je dat zou kunnen noemen, pioniers, Dario Domínguez. Het aanvankelijke optimisme van de fluitist veranderde in neerslachtigheid. Naast het uitblijven van artistieke erkenning raakte Domínguez steeds meer ontgoocheld in de maatschappij. In het jaar 2000 pleegde hij zelfmoord. Cynisch genoeg raakte hij daardoor nog meer in de vergetelheid. Onterecht. En met deze aflevering van Disc Cover willen we met het album The End of the Dragon Journey een kleine bijdrage leveren aan de rehabilitatie van een groot, kundig, creatief en bemiddelijk muzikant. Dit was Disc Cover, samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag laten we u weer nieuwe releases horen. Ze komen vandaag uit Libanon, Senegal, Noorwegen, Griekenland en Tunesië. We beginnen met zangeres Yola Khalife. Zij werd geboren in Jezin, Zuid-Libanon. Haar liefde voor muziek en zang ontstond in haar kinderjaren. En ze werd beïnvloed door religieuze liederen en populaire festiviteiten uit haar dorp. Tijdens haar studiejaren zong ze in Beirut in de groep Mouachahat. Daarna richtte ze samen met de bekende componist en muzikant Marcel Khalife de groep Al Mayadin op. Met Marcel kreeg ze twee kinderen, Rami en Bashar. Op haar laatste album, On the Road, alle nummers zijn door haar zelf geschreven, spelen Rami en Bashar mee. Als eerste hoort u het nummer Law Savert, gevolgd door Man Anna en daarna Yahop met zoon Rami op piano.

قل لهم يا حب، لما على السماء يا حب، قل لهم لما على السماء تقتتلون.

U hoorde Yola Kalife met drie nummers van haar recente cd On The Road. De volgende cd, Root, van Diali Sitoko en Kairaba, is een samenwerking tussen Senegalese muzikanten en Amerikanen. Er hebben 33 muzikanten 2 jaar aan meegewerkt. Het album is zowel in North Carolina als in Mbour, Senegal opgenomen. En zoals te verwachten is dit een veelzijdig en energiek album. U hoort als eerste het nummer Badima, waarin de stem van Diali Keba Sisoko te horen is. Ze bespeelt ook de kora. Het volgende nummer, Saya, is door Diali geschreven op de dag dat zijn moeder werd begraven.

Dit was het nummer Bayi Lane van Deali Sisoko en Kaira Ba. Het Randy Tietingvak Trio heeft een nieuwe cd uitgebracht, The Light You Need Exists. Randy Tietingvan is een singer-songwriter uit Stavanger, Noorwegen. Samen met haar trio heeft ze een unieke Noorse sound gecreëerd die gebaseerd is op Amerikaanse traditie. Randy heeft alle muziek geschreven en samen met dichteres Helga Torfund de teksten. De liedjes zijn een crossover tussen de verschillende genres waardoor ze beïnvloed is. Folk, jazz, roots en Americana. Het trio bestaat uit Randy Tietingvaak zang vocals, Daak Vagle gitaar en zang, Erlend E. Osland tenor, gitaar, banjo, mandolin en achtergrondzang. Drie liedjes: You Gotta Get Out, Heliotropic, maar we beginnen met Dance.

Dat waren drie liedjes van het Randy Tittingvaak trio. De cd Rob is de tweede van het Kairos Collective. Het Kairos Collective bestaat uit 7 Griekse muzikanten en 3 Nederlanders. Michel van der Meulen is de componist van deze muziek die hij Contemporary Model Music noemt. Dit album draagt hij op aan zijn vader Albert van der Meulen, Wouter Swets en Ross Daly. We draaien 3 nummers. Dat is naast Pomisli, Barbanera en allereerst Hebros.

Dat was het Kairos Ensemble met hun nieuwe cd Europe. En dit is het einde van deze Wereldmineralen van de Concertzender. De speellijst vindt u op onze site. Caroline Claire stelde dit programma samen.

violence de mes os, le sang qui coule dans mes veines.

Zijn koppa.

U hoorde tenor Mark Padmore samen met Christian Bezuidenhout op een forte piano. En ze voerden uit die Schöne Müllerin van Franz Schubert. Een opname van 22 september van dit jaar in de kleine zaal gemaakt van het Amsterdamse Concertgebouw. En we gaan in deze uitzending verder met delen van opnamen die we eigenlijk ook gewoon om tijdsreden nooit eerder hebben uitgezonden. U hoort in deze aflevering in ieder geval een aantal van die resterende delen, zullen we het maar even noemen, zonder daar denigerend over te willen zijn. We beginnen met een opname van 23 oktober 2014 van de Cello Biennale. En op dat concert werd onder meer gespeeld de Berceuse van Alfons Diepenbrock. U hoort Jacob Corani, cello, Nora Fischer, sopraan en Frank van der Laar, piano.

Recuze van Alfons Diepenbrock door Jacob Corani. Cello, Nora Fischer, sopraan en Frank van der Laar, piano. In een opname die we maakten op 23 oktober 2014 van de Cello Biennale. En we blijven bij cello, liet u in Concertzender Live, dit programma dus, al eerder een opname horen van 4 augustus van dit jaar. En die maakten we in de kleine zaal van het Concertgebouw met cellist Rafael Walfisch en John York aan de piano. Wat we toen niet hebben kunnen laten horen was het Adagio en Allegro in As opus 70 van Robert Schumann. En dat doen we dus nu wel.

0: Het is Rafael Walfisch, begeleid op de piano door John York. En ze speelde van Schumann, Adagio en Allegro en als groot opus 70. Op hun concerten speelden zij ook nog enkele toegiften en daarvan kunnen we de eerste laten horen. Dat is een werk van Frédéric Chopin. Het is een piano-etude in Cis Klein, ook voor cello en piano. En is bewerkt door Alexander Glazunov. Rafael Walfisch, cello dus, en John York, piano.
1: Ladies and gentlemen, thank you so much. We have a little treat in store, a beautiful etude by Chopin, a piano etude arranged for cello and piano. It's the etude in C sharp minor on piano, E minor on Chopin.
2: Arranged by Glazunov.

Cellist Rafael Walfisch met pianist John York in een uitvoering van een piano-etude van Frédéric Chopin. Etude uiteraard voor cello en piano, bewerkt door Alexander Glazunov. U hoorde gedeelte van een opname van 4 augustus van dit jaar uit de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En u luistert naar de Concertzender. Concertzender live met eigen opname dus van de Concertzender. Van het recital dat de jonge pianist Tobias Borsboom op 5 februari van dit jaar maakte, of gaf moet ik zeggen, in de Hertzaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht, liggen nog een stuk van Debussy en een stuk van Liszt op de plank. En die halen we er nu vanaf. Eerst hoort u Tobias Borsboom in La Cathédrale Engloutie uit het tweede boek Preludes van Claude Debussy.

En dat was Tobias Borsboom in La Cathédrale Engloutie van Debussy. En wat zou een piano recital zijn zonder Frans Liszt? En ook daar wist Borsboom raad mee. Luistert u naar zijn visie op Après une lecture du Dante uit het tweede pelgrimsjaar, oftewel helemaal volledig, année de pèlerinage, deuxième année.

eigenlijk vergeten. Pas begin deze eeuw werd hij alsnog razend populair, mede door de dansperformances van Javier Rodriguez en Geraldine Rojas. Poema werd gecomponeerd door Mario Melfi en Eduardo Bianco. Ze schreven het nummer tijdens een Europese tournee op treinreis door Duitsland. Eduardo Bianco was in Argentinië een omstreden figuur. Onder andere omdat hij de minnaar van zijn vrouw zou hebben gedood. Dankzij zijn goede connecties bleef hij uit de gevangenis, maar hij moest wel het land verlaten en vertrok naar Europa. De eerste jaren in Europa vormde Eduardo Bianco samen met Juan Bautista de Ambrogio het succesvolle orkest Bianco Bachicha. Succesvol vooral in Europa. In Buenos Aires wordt het orkest niet of nauwelijks gedraaid. Voor dit programma laten we toch een opname van het orkest horen. Het instrumentale Taita, gespeeld in een typische wat logge jaren 20 stijl. Maar wel met een zingende zaag. Uit diezelfde tijd, de jaren 20, komt ook de meest succesvolle compositie die op naam van Bachicha staat. Bandoneon Arrabalero. Hij schreef het nummer niet zelf, maar nam het in Parijs in ontvangst van ene Horacio Peterossi, als afbetaling van een lening van 1000 francs. Deze tango wist zijn weg wel naar Buenos Aires te vinden en werd meerdere keren opgenomen. Wij laten u de versie horen van Carlos Gardel uit 1928, begeleid door 3 gitaristen.

In de jaren 20 en 30 was er veel tango-uitwisseling tussen Europa en Buenos Aires. Maar in de jaren 50 gebeurde er nog iets belangrijks. Astor Piazzolla komt naar Parijs. Hij studeert er bij de beroemde muziekpedagoog Nadia Boulanger. Zij laat hem inzien dat diep van binnen de tango zijn muziek is. Dat wordt uiteindelijk de Tango Nuevo. In 1955 keert Piazzolla terug naar Buenos Aires. Dit valt ongeveer samen met een militaire coup, waarbij Juan Perón wordt afgezet. Hier eindigt ook wat we wel de Época d'Oro, de gouden jaren van de tango noemen. De nieuwe machthebbers hebben weinig op met de traditionele tango en Piazzolla wordt op het schild geheven als dé exponent van de nieuwe tango. Het wordt met gemengde gevoelens ontvangen. Piazzolla treedt op in grote zalen, maar in de cafés en de clubs klinkt niet de Tango Nuevo, maar rock'n'roll. Astor Piazzolla componeert en neemt muziek op met zijn Octetto Buenos Aires. Eén van deze tango's laten we u horen, Ciao Paris, een afscheidsgroet aan zijn tijd in Parijs. De Tango Nuevo is geboren, maar is vooralsnog geen doorslaand succes bij het grote publiek. Piazzolla vertrekt in 1958 naar New York, om in 1960 weer terug te keren. De relatie met zijn vaderland is altijd ingewikkeld gebleven.

U heeft geluisterd naar Tango's met een Europese connectie in de serie Tango's Despreciados. Samenstelling en presentatie Richard Frieshaar en Chris Zaal. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. De volledige speellijst van dit programma vindt u op de website van de Concertzender.

Goedenavond. De komende twee uur kunt u luisteren naar Concertzender Live met oude muziek. Vanavond hebben we een speciale aflevering van Concertzender Live. We zenden namelijk met trots de opname uit die we maakten van de uitvoering van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Op dinsdag 19 april van dit jaar vond de uitvoering plaats van de Mis in B Klein BWV 232. En dat is de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach. En wel door de Japanse dirigent en Bach-kenner Masaki Suzuki. Met zijn Bach Collegium Japan zorgde hij voor een nagenoeg uitverkochte grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam voor de nu volgende uitvoering. De solisten zijn Joanna Lunn en Anna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, altus, Makoto Sakurada, tenor en Dominique Werner, bas. U hoort eerst het deel voor de pauze in het Concertgebouw, het Kyrie en Gloria.

Dit waren het Kyrie en Gloria uit de hoornmessen van Johann Sebastian Bach. Met als uitvoerenden het Bach-collegium Japan, onder leiding van dirigent Masaki Suzuki. De solisten waren Joanna Lunn en Anna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Makoto Sakurada, tenor en Dominique Werner, bas. Het was een opname van Concertzender op 19 april 2016 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. En toen was er pauze in het Concertgebouw. Wij vervolgen nu hier bij de Concertzender met een aantal delen uit de Mis in B kleine terts BWV 232, de Hohe Messe, het tweede deel van dit concert na de pauze. Credo, Sanctus, Hosanna, Benedictus, Agnus Dei en Dona Nobis Pacem. Zoals gezegd, een eigen opname van de Concertzender.

0: Dit was het programma Opgehoest. Meer informatie en de foto van de LP Hoes vindt u op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.
1: Stand clear of the closing doors, please.

Dag luisteraar, welkom bij de derde aflevering van Omzwervingen in de Joodse muziek. Veel dank voor alle reacties tot nu toe. Het is heel fijn om te horen dat u met mij mee wilt zwerven om de verhalen te horen en de muziek te leren kennen. Vandaag gaan we genieten van Jemen en Jiddisch. Eerder hadden we het over de diaspora die de Joden en hun muziek over een groot deel van de wereld verspreiden. Die omzwervingen gingen, om het eufemistisch uit te drukken, gepaard met heel veel bloed, zweet en tranen. Die hoor je in de muziek vaak terug. Maar vandaag zullen we horen dat de muziek ook een belangrijke overlevingsfunctie heeft. De 70.000 Joodse zielen die tot het begin van de 20e eeuw in Jemen woonden bijvoorbeeld, hebben hun religieuze rituelen en cultuur al eeuwen grotendeels via hun muziek weten te bewaren. En daarmee hun identiteit. Luister naar de zangeres Ofra Gaza met een 17e eeuws religieus jemenitisch lied dat heet Im Nin Alu. Zelfs als de deuren van de rechtvaardigen zijn gesloten, zullen de poorten van de hemel toch open zijn.

Ruim 100 jaar geleden begonnen Joodse gemeenschappen, die na de verwoesting van de Tweede Tempel in Jemen terecht waren gekomen, terug te keren naar het oude Israël. Ze waren heel anders dan de Joden die als slachtoffers van vervolging terugkeerden uit Europa. Men vond Jemenitische Joden weliswaar primitief, maar tegelijkertijd heel authentiek. Ze werden geprezen om de precisie waarmee ze hun rituelen hadden weten te bewaren. Jemenitische muziek en dans werden een bron van de nieuwe mediterrane identiteit waarnaar men in Israël driftig op zoek was. Ik laat u een Jemenitische melodie uit de jaren 50 horen van de in München geboren Israëlische componist Paul Frankenberger, oftewel Paul Ben-Chaim.

0: Ik besluit het eerste blokje Jemen met een heel eigentijdse uiting van deze rijke muzikale traditie. Het is een clip van een Israëlische band die bestaat uit drie zussen, Tahir, Liron en Tagel Chaim. Het is een ogenschijnlijk zoete poëtische tekst, land van graan en gerst, van druif en olijf, van dadel en van thuis. Maar dan komt de kritische aap uit de mouw. Ik zocht mijn toevlucht in dat land, maar waar vind ik nou een huis? Zeur niet, zegt de tegenstem, je hebt toch een tent? Ik hoor hier thuis, maar jij noemt mij primitief. De tegenstem weer, zwijg, je bent hier niet in Jemen. Luister naar deze mix van jemenitische klanken en ritmes, gemixt met kritische hip-hop en elektronische muziek.
1: وشعير وعنب وزيت وتين

We gaan het hebben over Jiddische muziek. Het woord Jiddisch betekent eigenlijk Jodenduits en bestaat uit een verzameling Duitse dialecten, vermengd met Hebreeuws en Slavisch, die door miljoenen Joden in Oost-Europa werd gesproken. Ooit waren dat er naar schatting 11 miljoen, na de Holocaust nog minder dan de helft. De bekendste Jiddische muziek is natuurlijk de klezmer. Muziek waar ik zelf vrolijk van word en melancholiek tegelijk. Lachen met tranen, zo wordt deze Joodse bruiloftmuziek vaak genoemd. We bevinden ons in het vooroorlogse Oost-Europa, waar grote groepen Ashkenazische Joden zich rond 1300 hadden gevestigd. Door verbanning uit landen zoals Frankrijk en Engeland trokken veel Joden naar het Rijnland, waarna velen van hen, gedwongen door het antisemitisme tijdens de kruistochten, verder migreerden richting Polen, de Baltische landen, Rusland, Roemenië, Moldavië en Hongarije. Daar woonden ze vaak in shtetls, kleine orthodoxe gemeenschappen. Klezmer was de muziek die in die dorpjes gespeeld werd op bruiloften die soms dagenlang duurden. Laten we om te beginnen eens luisteren naar een nigun, een lied zonder woorden. Orthodoxe Joden geloofden dat deze transachtige muziek hen dichter bij hun God zou brengen. Meestal wordt zo'n nigun gevolgd door snelle, vrolijke muziek. U hoort de shtetlband Amsterdam met de nigun en sirba, een op Roemeense volksmuziek geïnspireerde dans.

Aan het begin van de 20e eeuw werd de grond van Oost-Europa te heet onder de voeten van veel Joden, ook die van veel klezmermuzici. Ze ontvluchtten de armoede en de pogroms en probeerden in Amerika een nieuw bestaan op te bouwen. Dat deed bijvoorbeeld ook de klarinettist Naftule Brandwein, die in 1908 op zijn 9e Galicië verruilde voor de Verenigde Staten. De klezmer was er bij hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader, Peiseke, was een improviserende bruiloftsdichter en violist en bijna al zijn 13 zonen werden klezmermuzikant. Naftule hoorde dus tot de generatie die hun kunsten nog hadden geleerd in de oude wereld. Hij werd al gauw de King of Jewish Music genoemd, hoewel er stemmen zijn die beweren dat hij die titel zelf heeft bedacht. En hoewel hij geen noot kon lezen, was hij de virtuoos van de trillers, de glissando's en alle mogelijke andere versieringen. Naftule keek ook vaak te diep in het glaasje. Grappig trouwens dat je achternaam dan Brandwein is. Maar hoe het ook zij, zijn 78 toerenplaten vlogen de winkels uit. U hoort Naftule spiel es noch einmal.

Jiddische muziek is meer dan bruiloftsmuziek, meer dan klezmer alleen. Er is een groot repertoire aan Jiddische liederen, vaak over het zware leven in de shtetls dat getekend werd door armoede en pogroms. Maar ook over de mooie kanten van het leven. De humor, de liefde en het opperste genot, gefilte de fish. Voor wie dat niet kent, dat is gestoofde karper, geserveerd in de vorm van een ovale vissoufflé die gevuld is met een mengsel van ei, gehakte uien en matsemeel.

voor we weer naar Jemen afreizen, nog iets heel wonderbaarlijks. Een groep ultra-orthodoxe Chassidische mannen zingt, gezeten aan een eettafel tijdens een bar mitzvahfeest, compleet met croissants en cola, de letterlijke tekst van een paar psalmen. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De vraag is hoe je met zo'n tekst bijna 2 miljoen hits op YouTube krijgt. Luister zelf maar.

Terug naar de Jemenitische traditie. Net als bij de Oost-Europese Joden werden de bruiloften groots en langdurig gevierd. Een klesmerbruiloft kon wel een week in beslag nemen. Maar bij de Jemenieten duurde een bruiloft soms wel 2 weken. Er was liturgische mannenmuziek. Door vrouwen werd er gezongen en gedanst en dan ging het vooral over emoties, over de liefde en over kinderen. En verder moest er 6 keer worden ontbeten met de gasten. Er moesten 2 feesten worden gegeven die tot aan de dageraad duurden. 3 speciale vieringen voor de bruid, 5 voor de bruidegom... en dan nog 5 ceremonies voor de bruidegom, 7 voor de bruid... 7 processies voor hem en 3 voor haar. De bruid in het volgende lied heet Hadassah. Haar liefde heeft mijn teerste snaar geraakt. Ik ben verbannen naar een diepe afgrond. Ach, mocht ik maar vleugels krijgen, zodat ik kon opstijgen om me met haar te verenigen in de poorten van Zion. Probeert u zo'n aanbidder maar eens te weigeren.

Nog meer over de liefde, of misschien het verlangen daarnaar. In Jeruzalem spotten we een groep muzikanten die zich Yemen Blues noemt. De tekst: mijn liefde valt perfect samen met de melodie, maar de lieve woorden zijn niet voor mij bestemd. Neem me mee met je dans, trek me achter de deur vandaan naar de berg van goud en verdriet van de Dode Zee. Wees alsjeblieft het middelpunt van mijn wereld.

Terwijl ik mijn best doe om met u de evolutie van de Joodse muziek te doorgronden, is er een groep Joodse studenten uit New York, de Weistuts noemen ze zich, die dezelfde evolutie in een swingende medley bezingt, a cappella nog wel.

0: mi madre.
1: In de geschiedenis van de tango is er behalve tekstcensuur ook politieke censuur geweest. Met name één orkestleider heeft zowel onder het juk van Perón als ook onder latere militaire regimes veel te lijden gehad, Osvaldo Pugliese. Pugliese was behalve overtuigd vakbondsman, dat was Perón ook, ook overtuigd communist en dat was niet naar de zin van de machthebbers. In 1949 zat Pugliese 6 maanden in de bak en ook in 1958 moest hij naar de gevangenis. Ondertussen speelde zijn orkest gewoon door zonder hun pianist-orkestleider, maar met een rode anjer op de piano. Zo gehaat als Pugliese was door de machthebbers, zo geliefd was en is hij bij zijn bewonderaars. San Pugliese noemen ze hem. Hier volgen 2 instrumentale tango's van Osvaldo Pugliese, het sublieme Patetico uit 1948 en Gallo Ciego uit 1959.

Het kara susha dat u hoorde betekent vies gezicht of vies snoetje. Dat is de gecensureerde titel, want oorspronkelijk ging deze tango over een ander lichaamsdeel. En de wals Con los amigos gaat over een rijke, feestvierende zoon die zijn geld vergooit en zijn moeder in de steek laat. De gecensureerde titel werd juist

U heeft geluisterd naar tango-muziek die onder verschillende Argentijnse regimes gecensureerd werd. Met name in de periode 1943-1949 was de censuur opvallend streng. Dit was een programma van Richard Frisaar en Chris Saal. De techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. De volledige speellijst van het programma vindt u op de website van de Concertzender.

Dag luisteraar, welkom in een bijzondere aflevering van Omzwervingen in de Joodse muziek. Nummer 10 alweer. Een bijzondere aflevering omdat ik vandaag één enkele artiest in de spotlights wil zetten, namelijk Lynn Yaldati. Lynn Yaldati was de artiestennaam van Rebecca Brillenslijper, ook wel Lientje Brillenslijper genoemd, die in 1912 in Amsterdam werd geboren. Hoewel ze internationaal behoorlijk bekendheid heeft gekregen als zangeres van Jiddische liederen, ook verzetsliederen, is haar naam in Nederland recent uit de vergetelheid gehaald door Roxanne van Ieperen in haar bestseller Het Hoge Nest. U kent dat verhaal. Roxanne van Ieperen en haar man kochten een villa in Laren en ontdekten tijdens de verbouwing allerlei verborgen ruimtes, briefjes, tekenen van onderduikers. Dat waren er heel wat, maar slechts een paar van hen hebben de oorlog overleefd omdat de zaak werd verraden. Drijvende krachten achter deze onderduik waren de zusjes Brillenslijper, Jannie en Lien met hun partners Bob Brandes en Eberhard Repling. Al vanaf het begin van de oorlog waren ze als linkse intellectuelen actief in het verzet en overleefden wonder boven wonder de Holocaust met hun kinderen. Als u Het Hoge Nest nog niet gelezen heeft, onmiddellijk doen. Maar het verhaal van Lien gaat verder. Nadat ze Auschwitz had overleefd, werden zij en haar man Eberhard als idealistische communisten zo ongeveer uit Nederland weggetreiterd en zochten hun heil in de DDR. Daar werd Lien Yaldati als enige zangeres van Jiddische liederen een echte bekendheid, een gevierde artiest, ook internationaal. Weer later leefde ook in de DDR het antisemitisme weer sterk op en kon ze nauwelijks mee optreden. Lynn stierf in 1988 en haar man Eberhard, tevens haar vaste begeleider, leefde tot 2008 bij Berlijn. Ik ga u straks veel meer vertellen, maar eerst gaan we luisteren. U hoort een echte ouderwetse Oost-Duitse LP die ik via internet vond bij een platenhandelaar in Zwitserland. We draaien achtereenvolgens As der Rebbe Elimelech, een spotliedje over een rabbijn, De Milne Stern, een treurig liedje over een arme Joodse handwerksman die het leven en werken onmogelijk wordt gemaakt, en Nissim Fun Rabbeim, over de fantastische wonderen die een rabbijn verrichtte. Die kon zelfs eeuwig ruziende echtparen laten ophouden met schreeuwen, waarna ze elkaar alleen nog maar in elkaar sloegen. Het Jiddische lied, onrecht, verdriet, humor en zelfspot. Hier, dames en heren, is mijn nieuwe heldin Lynn Yaldati.

die niet in Wurstel hebben opgetan, is gar nicht euch zu sagen. Ze hebben zich niet meer

Die rabbijn in het laatste liedje, die kon er wat van. Nog één van zijn wonderen. Er komt een Joodse man bij hem, helemaal krom en op krukken. De rabbijn zegent hem, gooit zijn krukken weg, waarna de arme man alleen nog maar op de grond kan liggen. Over de vooroorlogse geschiedenis van Lin Yaldati wil ik kort zijn. U leest daar veel over in het Hoge Nest, maar nog veel gedetailleerder op de site van Joods Amsterdam. Een jeugd met veel armoede, sociaal onrecht, hoop op een betere wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn en niet worden uitgebuit. Lin komt terecht in een kring van door idealisme gedreven kunstenaars en ontmoet daar ook haar latere man, Eberhard Rippling, die voor de nazi's in 1933 naar Nederland is gevlucht. Lin is danseres en leert via gevluchte artiesten het Jiddisch kennen. In 1938 begon ze als soloartiest op te treden met Eberhard als pianist. Ze bleven de rest van hun leven samen. Ze voelden de oorlog aankomen, maar optimistisch als ze waren, dachten ze dat het wel van korte duur zou zijn en dat ze de dans konden ontspringen. De sfeer van die tijd en vooral ook hun anarchistische levenshouding horen we terug in de drie volgende liederen. Hungrig dein Ketzele, over een moeder die haar hongerige dochtertje probeert te troosten. Raboy Sai, waarin de keizer belachelijk wordt gemaakt, daarover vertel ik u zo meteen meer. En tot slot het lied van de orgelman uit Warschau, die erg veel van mooie meisjes houdt.

Rabbi Sai, ga gom in mijn abrek. Ik wil ik heb eens vreken, oh, ik wil ik heb eens vreken.

Katoeskes, de keizer. Men neemt een waard van putten, en men leegt die bulbes erin. En 20 soldaten steigen met armaten en schießen dem keizer die bulbes in meulen rein.

Het middelste liedje dat u hoorde, Raboy Sai, maakt keizers en dictators belachelijk. Hoe drinkt de keizer thee? Men maakt een trechter van suiker en giet kokend water naar binnen. Hoe eet de keizer aardappelen? Doopt die aardappelen in boter, haalt 20 soldaten met geweren die de aardappelen bij de keizer naar binnen schieten. En hoe slaapt de keizer? Je sleurt hem in een kamer met veren, zet er een regiment omheen dat de hele nacht schreeuwt: Ruhe, stille, der keizer schläft. Na de oorlog. Auschwitz overleeft, maar het grootste deel van de familie is vermoord, proberen Lin en Eberhard de draad weer op te pakken. Ze hebben inmiddels 2 kinderen, Katinka en Yalda. Lin treedt weer op. Eberhard heeft een baantje als muziekjournalist bij De Waarheid. Maar het naoorlogse Nederland liet zich niet van zijn fraaiste kant zien, om het eufemistisch uit te drukken. Lins impresario liet haar fijntjes weten dat er van de hoge hand was verboden om nog optredens voor haar te regelen vanwege hun communistische sympathieën. Eberhard werd door de communistische dictator Paul de Groot ontslagen vanwege onjuiste denkbeelden. Er lijkt geen toekomst meer voor hen in Nederland en ze nemen hun toevlucht tot de DDR, waar wel werk voor ze is. Voor Lin is het vreselijk om weer terug te gaan naar het land van de nazi's, maar er zat weinig anders op. Wat hen op de been hield, was het geloof in een heilstaat naar socialistisch model, gebaseerd op gelijkheid en rechtvaardigheid en het verlangen naar een betere wereld. We gaan luisteren naar Im Kampf, ten strijde. We werden gehaat, we werden opgejaagd, we werden vervolgd. En toch zullen we lief hebben, dat smachtende arme volk. We werden beschoten, we werden opgehangen, men steelt ons leven en ons recht en toch willen we de waarheid en vrijheid voor alle geknechte mensen. Kom erop, tirannen van deze wereld, je kunt ons vermoorden, maar er zullen altijd nieuwe strijders komen totdat de wereld bevrijd is. Aansluitend horen we een waar socialistisch strijdlied, Der Heimliche Aufmarsch uit 1966, waarin Yaldati zich fel keert tegen het oorlogzuchtige kapitalisme en de loftrompet steekt over de heilzame nieuwe Volksrepubliek. Daar zal ze nog achter komen. Maar eerst dus In Kampf en dan de Volksrepubliek.

Tijd voor wat ontspanning, want Linjal Dati wilde mensen ook laten genieten van de Jiddische cultuur en poëzie. Dus ze zong ook veel over het leven, over de liefde en over kinderen. Neem nou het liedje Schoesterse Weibelech, ofwel Schoenmakersvrouw. De schoenmakersvrouw heeft gezegd, je moet altijd weer steekdraden herstellen. Je kunt veel beter een kleermaker als man kiezen. Waarop de kleermakersvrouw zegt, je moet dag en nacht opzitten. Je kunt beter met een voerman trouwen, enzovoorts, enzovoorts. Probeert u het maar eens te verstaan. Daarna Jome Jome over de zoektocht om een goede huwelijkspartner voor je kind te vinden. En, tot slot, Oifen Boydem op de grond over armoede.

Nu kom maar her. Jamme, jamme, spier mir een little worst als mele wil. Oei, worst als mele wil. Dat mele wil haar kleden om, moest men geen dem

0: Lynn Yaldati maakte furoren, vooral in de jaren 50 en 60. Ze was in de DDR vaak op de radio en op televisie. Ze trad op in theaters en ze gaf les. Door het DDR-regime werd ze op een voetstuk geplaatst. Niet zozeer als Jodin die Auschwitz had overleefd, maar als slachtoffer van het fascistische grootkapitaal die in de socialistische heilstaat een veilig heenkomen had gevonden. Ondertussen werd hen door Nederland het Nederlandse staatsburgerschap ontzegd, omdat Eberhard directeur van het staatsconservatorium was geworden en daarmee dus in vreemde staatsdienst was getreden. Dan werd je paspoort ingenomen volgens een wet uit 1800 zoveel. Omdat ze haar Nederlandse paspoort kwijt is, kan ze niet meer naar Nederland. En voor haar is dat een ramp. In 1964 gaat haar nichtje in Amsterdam trouwen en weet ze bij de Nederlandse militaire missie in West-Berlijn een visum te bemachtigen. Maar vlak voor haar vertrek wordt het visum plots weer ingetrokken. Ze doet alsof haar neus bloedt. Ze komt aan in Amsterdam en ze krijgt te horen dat ze met hetzelfde vliegtuig terug moet. En dan valt ze flauw. En uiteindelijk wordt ze wakker in dezelfde Amsterdamse gevangenis als die waar de nazi's haar 20 jaar eerder hadden opgesloten na het verraad in het Hoge Nest. Een schrijnend verhaal over de Nederlandse hardvochtigheid van na de oorlog. En dan nog je optimisme en levenskracht weten te bewaren.
1: Als misgegangen zur Lechasne machen, hat sich geheert das

U hoorde achtereenvolgens een tsiep-tsapeki, een niemandalletje over Sarah die geen koekels kon koken. Daarna een liedje waarin een vader van een arm gezin ogenschijnlijk normale kindervragen beantwoordt. Papa, wat is leghem? Mijn kind, voor rijke mensen is leghem een lekker wit broodje, maar voor ons arme sloebos is het een stuk boomschors. En tenslotte Dort beim Brek von Welder, daarbij de bosrand, een Joods partisanenlied waarbij een moeder huilt om haar zoon, wiens vader in de strijd gesneuveld is. We gaan luisteren naar misschien wel het beroemdste lied dat Lin Yaldati heeft gezongen, naar schatting wel 1000 keer. Es brennt, Briederleg, es brennt. Dat is een lied geschreven door Mordechai Gebirtig. Dat was een Joodse meubelmaker uit Krakau, wiens hart helemaal uitging naar muziek en theater. Hij schreef sociaal geëngageerde Jiddische poëzie en muziek en moest dat in 1942 met de dood bekopen toen hij werd neergeschoten door een Duitse soldaat. Es brennt is het verhaal van een klein Joods stadje in Polen, een shtetl, in brand gestoken bij een van de vele pogroms. Onze shtetl brandt, mijn broeders. Blijf niet als verlamd met je handen in de schoot staan. Laten we haar met ons eigen bloed verdedigen.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met ons programma Concertzender Live. En dan weet u het, dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. Dit keer opname met klassieke muziek. En de opname die we gaan uitzenden, die werden gemaakt tijdens het... ik ga u eerst nog even iets anders vertellen namelijk. U weet wellicht dat op 4 mei in het Piano Atelier u heeft kunnen luisteren naar Willem Brons en Annemiek Kleiberg. En zij hebben toen de sonate in As, opus 110 van Ludwig van Beethoven geanalyseerd. En die sonate in As die laten wij nu horen, compleet en wel door Willem Brons uit te voeren. En het is een opname die we maakten op 10 maart van dit jaar in het Amsterdamse Orgelpark. En wellicht weet u het van een paar weken geleden als u vaste luisteraar bent. We hebben toen de rest van die opname ook al laten horen toen wij het programma Via Crucis hebben uitgezonden. Dat was dus een paar weken geleden. Nog wel te vinden overigens op onze site bij uitzending gemist. We gaan dus nu naar Willem Brons. Hij gaat spelen Beethovens opus 110 in As groot.

Willem Brons speelde op 10 maart van dit jaar in het Amsterdamse Orgelpark de pianosonate opus 110 in As groot van Ludwig van Beethoven. Dan gaan we even iets in de tijd terug, namelijk naar 12 februari, want toen namen wij een concert op in de Dorpskerk in Voorschoten. En daar trad het ensemble Atlantiek op onder leiding van de eerste violiste Rebecca Hubert. Een ensemble van jonge muzici vanuit de hele wereld. Op het programma werk van Wolfgang Amadeus Mozart. En als eerste hoort u het bekende concert voor twee piano's, KV 365 in S groot. Met twee Nederlandse solisten, namelijk op de forte piano Bart van Oort en zijn leerling Petra Somlai. Er zijn drie delen, Allegro, Andante en het Rondo Allegro.

Forte pianist Bart van Oort was dat, samen met zijn leerlingen Petra Somlay. En zij speelde samen met het ensemble Atlantique, dat onder leiding stond van de eerste violiste Rebecca Huber. En ze speelde van Wolfgang Amadeus Mozart het concert voor twee pianos, KV 365, staat in S groot. Het tweede werk van Mozart, dat u nu gaat horen, is een symfonie in A groot, KV 201. Dus zonder solisten, maar uiteraard wel met het ensemble Atlantique onder leiding van Rebecca Huber.

U heeft geluisterd naar een opname die we maakten op 1 februari 2016 in de Herzaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Programma Hongaarse dansen. En ze waren van Johannes Brahms en werden uitgevoerd door het Van Swieten Society met Job de Haar cello en Bart van Oort piano. Tot besluit, want we hebben nog een paar minuten te gaan, een aanvulling. Dan gaan we even terug naar eerdere opnamen van dit programma. Namelijk dat waren de opnamen van pianist Willem Brons. U gaat hem nu wederom horen tot dus het volgend programma met de sonate in Asgroot, opus 110 van Ludwig van Beethoven. U heeft geluisterd naar het programma van Robert-Jan de Neve.

naar de concertzender met deel 15 van Tango Fusión. Deze serie gaat over versmeltingen van tango met andere muziekculturen en nieuwe uitvoeringspraktijken, hetzij klassiek, jazz, rock, electro, etno of andere wereldmuziek. Vandaag kunt u luisteren naar I Fiamminghi, oftewel het Orkest van Vlaanderen. Dit Brussels Kamerorkest werd opgericht door dirigent Rudolf Berten en heeft bestaan van 1984 tot 2003. Het repertoire van het ensemble varieerde van virtuose Italiaanse barok tot de meest recente werken van levende componisten van John Tavener tot Antonio Vivaldi en Annelies van Parijs tot Toro Takemitsu uit Tokio. Het Kamerorkest kon een zeer breed gebied bestrijken door samenwerking van internationaal fameuze componisten en muzici. Zo heeft I Fiamminghi in 1999 een cd gemaakt met een soort kruising van klassiek met tango onder de titel Tango, la elegia de quienes ya no son. Oftewel, tango, de elegie van wie er niet meer zijn. Deze cd geeft een doorsnee van het werk van Astor Piazzolla. Hij componeerde vanaf 1946 zijn eerste tango's, maar vanaf 1950 begon hij werken te componeren die conceptueel sterk afweken van de gangbare tango als dansmuziek. En van toen af ontwikkelde hij zijn unieke stijl met als resultaat onder andere de volgende stukken: Para lucirse, Contrabajando, Triunfal en de tango Lo que vendrá, oftewel dat wat komen gaat. En met dat stuk openen we dit uur.

In de volgende twee nummers hoort u het orkest I Fiamminghi. Ze begeleiden zangeres Laura Laera. En zij zingt twee klassieke tango's. Eerst Cajarón de Texas, bewerking van een compositie van Sebastián Piana uit 1941. Daarna een bewerkte compositie van Aníbal Troilo, een eerbetoon aan zijn vriend, de grote tango-dichter Homero Manzi, met de titel A Homero.

De volgende drie instrumentale stukken dateren uit de periode van 1955 tot 1970. Achtereenvolgens Melodia en La Menor uit 1955, Milonga del Angel uit 1962 en Preludio Nuevo uit 1970.

Het volgende stuk heet El Tango. Het is gebaseerd op een gedicht van de beroemde Argentijnse dichter Jorge Luis Borges, met wie componist Astor Piazzolla omstreeks 1965 korte tijd heeft samengewerkt. Samengewerkt? Nee. Niet echt als vrienden, maar als intieme vijanden. De 66-jarige Borges gaf te kennen dat nog hij zelf, nog zijn 89-jarige moeder de muziek konden waarderen of zelfs konden herkennen als tango. Hij betitelde Astor Piazzolla als Astor Pianola. En, nou ja, u snapt al dat Piazzolla terug moest meppen, dus hij noemde Borges op zijn beurt doof en dom. Het gedicht overigens heet Tango la elegía de quienes ya no son. Na 1960 was de bloei van de klassieke tango voorbij en, zoals dat wel vaker gebeurt, wordt de beginperiode verheerlijkt. Er was sprake van heroïsering van de sociotype uit de oude garde, Guardia Vieja, de messentrekkers en de vechtersbazen rond volksmeisjes in de bordelen in de volkswijken. Dat vindt zijn hoogtepunt ongeveer, nou ja, rond 1965 in de Milonga-gedichten van Borges. En daarom heet dit gedicht Tango, de elegie van wie er niet meer zijn. Aansluitend hoort u twee instrumentale tango's uit een wat rustiger tijd. Oblivion uit 1984 en Tanquedia uit 1986.

Nog in zijn laatste levensjaren, zo rond 1990, wist Piazzolla zijn muziek te vernieuwen. Dat blijkt niet alleen uit de meer pittige muziekstijl, maar ook uit de Engelstalige titels. En die verwijzen weer naar de begintijd van de tango. Achtereenvolgens hoort u Knife Fight en Street Tango.

U kunt de huidige formatie Fairport Convention live bewonderen tijdens een tournee. Voor de data kunt u terecht op onze site concertcenter.nl. Informatie die u dus vindt onder dit programma Discover. In het slotlied van deze aflevering van Discover stelt Leslie de huidige leden voor. En wel met het motto, wat er ook gebeurt, we zullen doorgaan. Dit was Discover, een programma van Marius Roeting.

Dames en heren, welkom bij de Concertzender. Deel 3 van Tango Fusion. Deze programmareeks gaat over versmeltingen van tango met andere muziekculturen en nieuwe uitvoeringspraktijken. Tango Fusion is tango sedert de jaren 1960. Het wordt er wel vermengd met andere muziekstijlen, hetzij klassiek, jazz, rock, electro, etno of andere wereldmuziek. In de eerste en tweede uitzending hoorde u tango-muziek bewerkt voor saxofoon en saxofoons komen nu ook weer aan bod. We laten dit uur een confrontatie horen van tango's in klassieke uitvoering en in recente uitvoering door het saxofoonkwartet Quartetto Pannonica. We beginnen met het nummer Recuerdo. Het werd in 1924 gecomponeerd door Osvaldo Pugliese op een tekst van Eduardo Moreno. Het liedje gaat over een fictieve herinnering aan een vrijwel vergeten tangodanseresje met de naam Mimi. Het nummer werd beroemd in de uitvoering uit 1926 door het Orquesta Tipica van Julio De Caro in een opname met de bandoneonspelers Pedro Laurens en Pedro Mafia. Deze uitvoering wordt direct gevolgd door hetzelfde Recuerdo, maar dan nu gespeeld door Quartetto Pannonica.

Dit is de Concertzender met deel 3 van de nieuwe reeks Tango Fusion. Vandaag hoort u afwisselend een tango in een oude uitvoering en in een nieuwe uitvoering door saxofoonkwartet Pannonica. Het volgende nummer heet Gallo Ciego. Gallo Ciego betekent letterlijk blinde haan. Figuurlijk verwijst de term naar een hanengevecht waarbij de hanen aan hun poten mesjes kregen. Zo'n kemphaan heet dan Gallo Bataras. Raakte een van de beide vechthanen blind, dan werden ze samen in een donker, dichte kooi gestopt en vochten ze verder op het gehoor. Rond dat, laten we het maar volksvermaak noemen, werden onder andere tango's en milongas gezongen met gitaarbegeleiding. In de tango-subcultuur werden ook onverschrokken messentrekkers wel een gallo ciego, oftewel blinde haan, genoemd. Het wrede spel werd veel gehouden in Buenos Aires in de 19e eeuw en ging altijd gepaard met gokken. Het werd officieel verboden in 1885, maar het verdween pas begin 20e eeuw. Tegenwoordig is het de naam van een kinderspelletje dat lijkt op blinde mannetje. De instrumentale compositie is in 1917 geschreven door Agustín Bardi. Eerst hoort u de klassieke uitvoering uit 1927 van Julio de Caro. Daarna de moderne versie van Quartetto Pannonica.

De opzet van dit programma, het vergelijken van oude tango-opnamen met nieuwe, komt eigenlijk door het Quartetto Pannonica. Het specifieke oogmerk van dit kwartet is klassieke nummers uit het gouden tijdperk van de tango een nieuw leven in te blazen. En ja, dat blazen doen ze echt letterlijk op hun vier saxofoons. Hun speelstijl is vooral gericht op dansers en daarom is die speelstijl sterk stuwend, messcherp, zoals blijkt uit het pittig gespeelde nummer El Puntazo, oftewel de messteek. Het is een instrumentaal nummer van componist Alejandro Junici. Eerst hoort u El Puntazo in een uitvoering van Juan D'Arienzo uit 1952 en daarna de uitvoering door Quartetto Pannonica.

Het Quartetto Pannonica is een Nederlands kwartet, maar het heeft een internationale samenstelling. Paul Lamarque komt uit Toulouse, Frankrijk, en hij speelt sopraansax. Miguel Ortega uit Barcelona, Spanje, speelt altsax. Lucas Malek komt uit Buenos Aires en speelt tenorsax. En ook Juan Manuel Dominguez komt uit Argentinië en hij bespeelt de baritonsax. Het volgende nummer is de Milonga de Mis Amores, gecomponeerd in 1937 door Pedro Laurens en op een tekst van José María Contorsi. Hier volgt een instrumentale opname uit 1970 van Juan D'Arienzo. Daarna de uitvoering van Quartetto Pannonica.

De opnamen die u in dit uur hoort van Quartetto Pannonica zijn allemaal afkomstig van hun debuut-cd Danzarin. De cd verscheen in 2014. Van het nu volgende Quejas de Bandoneon, oftewel Klacht van de Bandoneon, dat is gecomponeerd door Juan de Dios Filiberto. Eerst een uitvoering door Carlos Di Sarli uit 1952 en daarna de sterk contrasterende opname van Quartetto Pannonica.

De volgende tango is Milonguero Viejo. Een milonguero is een tangodanser en dan vooral iemand die helemaal opgaat in de tangocultuur van liedteksten, muziek en uitgaansleven. Het lied is geschreven omstreeks 1927 door Enrique Carrera Sotelo. Het werd opgedragen aan orkestleider Osvaldo Fresedo. Waarom? Dit omdat zijn tango-muziek zo goed en zo geëmotioneerd het levensgevoel van zijn stadgenoten tot uitdrukking bracht. Hij heeft een stempel gedrukt op de tango-cultuur. Een groot bewonderaar van Fresedo was ook orkestleider Carlos Di Sarli, die de tekst op muziek zette en in 1944 op de plaat liet uitbrengen. Eerst wordt deze opname van Milonguero Viejo gespeeld, daarna de versie van Quartetto Pannonica.

Het volgende nummer dat in klassieke en in een modernere uitvoering wordt gespeeld is het bekende poema, oftewel gedicht. Dit nummer is bij dansers vooral zo populair vanwege de muzikale afwisseling van slepende arrastrando-passages met ritmisch afgemeten taconeando-passages. Nou, luister maar of dat bij Pannonica net zo contrastrijk uit de verf komt. Poema hoort u eerst door het orkest van Francisco Canaro met zanger Roberto Maeda. Het is een opname uit 1925. En daarna Quartetto Pannonica met hun instrumentale versie.

Arabellera lijkt een hele oude milonga porteña en het ademt de sfeer van een armoedige volksbuurt rond 1900. Het lied Arabellera bezingt een uitdagende straatmeid uit een oude volksbuurt van Buenos Aires. En als ik de tekst en de melodie goed beluister, dan was het een zeer pittige vrouw. Het nummer is echter pas in 1950 geschreven en wel voor de gelijknamige film. De liedtekst was van Catulo Castillo en de muziek van Sebastián Piana. In die film werd Arabellera gezongen door Tita Mirello en haar vertolking hebben we op de concertzender op 18 maart 2016 al laten horen in een aflevering van Damas del Tango, dat was deel 6. En als u nieuwsgierig bent, u kunt er nog een keer naar luisteren op onze site. Ga naar Uitzending Gemist en u vindt het. Het mooie van sociale ellende is dat er zoveel uitstekende muzici uit zijn voortgekomen, die vroegere sociale ellende heel goed omzetten in sprankelende muziek en vrolijke films. Maar goed, dat even terzijde. Van Arabellera hoort u de instrumentale uitvoering door Francisco Canaro met zijn Quinteto Pirincho. Een quintet verzorgde van 1940 tot 1964 radio- en studio-opname dat tango-muziek uitvoerde in jaren 20-stijl. Daarna wordt Arabellera gespeeld door Quartetto Pannonica.

Terug nu naar de bakermat van tango en milonga, Argentinië en Uruguay. Cáceres y Prat zingen over José Marmol y Tarija. Dat is een straathoek in Buenos Aires en ze bezingen het straatleven dat zich daar afspeelt. Frederico Aubele zingt smartelijk over pena, oftewel verdriet, bij het beëindigen van een relatie. Het krakend geluid aan het begin en het einde moet dat gevoel benadrukken.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 25 van Tango Fusion. U heeft kunnen luisteren naar Tango Rock, die ongeveer 20 jaar geleden vernieuwend is geweest. De volledige speellijst vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma Joep Acampo, techniek Willem van Schip.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Concertzender live met wereldmuziek. En in deze aflevering gaan we terug naar 5 juli 2014. Toen vond voor de 26e keer in het Twentse dorpje Hertme het Afrika Festival plaats. De Ghana Big Shots waren een van de vele Afrikaanse bands die hier op dit tweedaagse festival acte de présence gaven. De Ghana Big Shots is een van Ghana's nieuwste dansbands die gebruik maakt van moderne afrobeat-achtige dansmuziek. Deze 12-mansformatie is opgericht in 2008 en wordt inmiddels gezien als de beste nieuwe liveband van Ghana. En de Big Shots beleefden in Hertme een allereerste publieksoptreden buiten Afrika. En hoe dat klonk, u gaat het nu zelf beoordelen.

0: Dank voor het compliment.
1: U luistert naar Concert Center Live met een optreden van de Ghana Big Shots. En dat vond plaats op 5 juli 2014 in Hertme tijdens het 26e Afrika Festival. Deze groep jonge muzikanten laten zich inspireren door highlife, soul, funk, afrobeat en reggae. Met 3 blazers, elektrische gitaren, orgel, 2 zangeressen en een serie traditionele instrumenten, waaronder de Ghanese balafoon, atenteben, dat is een bamboefluit, de kpanlogo, een traditionele drums zijn dat, gaan deze Ghanese big shots er met hoorbaar enthousiasme tegenaan. En wel in een bonte mix van voornamelijk West-Afrikaanse stijlen.

na mi sha be se bi a ho fe mo a ho fe a o na o ye bi e fi one

0: Ask for a compliment.
1: En het was al goed Nederlands. De Big Shots hoort nu en ze traden dus op het Hertmee Festival 2014. In de eerste jaren hebben de Big Shots zich tot een geheel eigen stijl ontwikkeld. En die is een bijdrage aan de hedendaagse Afrikaanse pop en muziek en wereldmuziek. De Ghana Big Shots hebben al een zeer internationaal publiek binnen en buiten Ghana opgebouwd met hun uitstekende optredens. En verder waren ze uiteraard de verrassing op de 26e editie van Hertmee Afrika Festival 2014 in ons eigen Twente. En daarnaast ook op het Fête de la Musique in Jaam en het was ook in hetzelfde jaar 2014 in Berlijn. En dan gaan we nu luisteren naar het derde deel van de opnamen die dus gemaakt zijn op het Hertmee Afrika Festival 2014.

0: Thank you. Thank you, Tilburg. Thank you, the Netherlands. Haidamaki, Ukraine.
1: In Concertcenter Live heeft u geluisterd naar delen van optredens van bands die speelden op het 20e International Gypsy Festival in Tilburg op 28 mei jongstleden. Het eerste half uur hoorde u de Hongaarse band Bohemian Badgers. Daarna was er het optreden van Haidamaki uit Oekraïne. Opnametechniek Wijnand de Groot en samenstelling Benno Wormgoor.

Vandaag komt recent uitgebrachte wereldmuziek uit alle windstreken aan bod. We beginnen met het album If the Rains Come First van de Amerikaanse singer-songwriter Somi. Haar muziek wordt zowel bij de jazz als de wereldmuziek ingedeeld. Daarna komt de populaire reggae-zanger Tiken Ya Fagoly uit de Ivoorkust met songs van zijn album African Revolution. We besluiten het eerste half uur met Indie Go, een album van Nederlandse bodem dat een versmelting laat horen tussen Indonesische gamelan-muziek en Indiase raga-muziek in een project van ensemble Multifone onder leiding van de componiste Sinta Woelloer. Tweede half uur wordt ingezet met liederen van het album Munkaliba door Natasha Atlas, een Belgisch-Britse zangeres met familiewortels in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In haar muziek klinkt een mix van Arabische en Westerse stijlen. En daarna gaan we over op de Senegalese wereldmuziek van zanger Cheikh Lo, afkomstig van Jam, zijn vierde album. We eindigen het programma met pakkende songs door de Algerijnse zangeres Souad Massi, afkomstig van haar album Ohuria, en dat betekent vrijheid. Informatie en de speellijst van deze uitzending zijn te vinden bij de programmagegevens op de website van de Concertzender, www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag brengen we nieuwe releases wereldmuziek uit alle windstreken. In het afgelopen half uur was achtereenvolgens werk te horen van de zangeres Somi uit de Verenigde Staten, reggae-zanger Tikenya Fakoly uit Ivoorkust, en er klonk een synthese van Indonesische gamelanklanken en Indiase raga-muziek in composities van de Nederlandse componiste Sinta Woelloer. We gaan nu verder met de arabeske liederen van de Brits-Belgische zangeres Natasha Atlas, met Senegalese wereldmuziek van zanger Sheikh Lo en met liederen van de Algerijnse zangeres Souad Massi. Informatie en de playlist van deze uitzending zijn te vinden bij de programmagegevens op de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

En tot zover deze aflevering van Metamorfose. Het programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

U hoorde zojuist een koku, getiteld Showa Nomada Showa, opgenomen in 1938 in João Pessoa. En dat is de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Paraíba. De noordoostelijke regio die centraal staat in deze aflevering van Metamorfozen. In de eerste aflevering, die ging over de naburige deelstaat Pernambuco, heb ik ook een aantal voorbeelden laten horen van de zogenaamde koku. Dat is een traditionele dans waarbij gespeeld en gezongen wordt in de vorm van een vraag- en antwoordspel. Een vorm die overigens zijn oorsprong heeft in de Afrikaanse cultuur. Ook in de deelstaat Paraíba kent men deze traditionele oervorm. En daarom vervolgen we nu met een serie van 4 fragmenten van koku's. Opgenomen in de hoofdstad João Pessoa in maart 1938.

U hoorde zojuist 4 korte fragmenten die werden opgenomen op 30 maart van het jaar 1938 in João Pessoa, de hoofdstad van Paraíba. Ik ga nog even recapituleren wat ik 2 weken geleden in deel 1 van deze tweeluik over Brazilië heb verteld. Het was Mário de Andrade die eind jaren 30 van de vorige eeuw als vooraanstaand muzikoloog in Brazilië een groep van 4 ervaren onderzoekers samenstelde. Vervolgens vertrok dit kwartet vanuit São Paulo met een bijna onmogelijke opdracht. Alles dat het noordelijke deel van Brazilië aan muziek en danstradities rijk was, moest worden vastgelegd op film, foto en met name audiomateriaal. Deze legendarische expeditie, die dus in 1938 werd ondernomen, staat in de Braziliaanse muziekgeschiedenis nog steeds te boek als de zogenaamde Missão de Pesquisas Folclóricas, letterlijk vertaald de missie voor folkloristisch onderzoek. We gaan nu verder met een blokje van 4 zogenaamde solos de viola, oftewel gitaarsoli, die eveneens werden opgenomen in 1938, maar dan in het dorpje Campina Grande in de deelstaat Paraíba.

0: Dat waren vier solos de viola, uitgevoerd door José Daluz en opgenomen in maart 1938 in Campina Grande. In 2003 en 2004 besloot een grote groep onderzoekers onder leiding van Carlos Sandrini in de voetsporen te treden van de roemruchte expeditie uit 1938. Maar deze zeer recente zoektocht bleef beperkt tot de binnenlanden van de noordoostelijke deelstaten Pernambuco en Paraíba. Dit resulteerde in een dubbel cd onder de titel Responde a Roda Otra Vez. Daarvan hoort u nu het stuk Alvorada, een mars die nog altijd op religieuze feestdagen, maar dan vroeg in de ochtend, gespeeld wordt.
1: Depois eu vou tocar mesmo a primeira música que eu aprendi, viu? Com meu pai. Eu com 12 anos de idade, viu? Com 12 anos de idade, eu vou tocar. É uma marcha, velho. Isso aí, eu sabia acompanhar ela, ele tocava ela e aprendi ligeiro.

U hoorde zojuist een opname van maart 2004, getiteld Boji Karu, en werd geschreven, gespeeld en gezongen door Fenelon Dantas. Dantas zong een zogenaamde embolada, een populair genre in het noordoosten van Brazilië. Het is een soort kruising tussen een gedicht en een lied. De tekst wordt declamerend gezongen in een snel tempo. Het kan soms geïmproviseerd zijn en wordt gereciteerd door één persoon. Een zangstijl die we overigens ook tegenkomen in de hedendaags alom populaire gevechtsdans Capoeira. We gaan nu verder met een hele serie traditionals uit de deelstaat Paraíba. En in alle liederen komt duidelijk de kruisbestuiving van de drie basisingrediënten van de Braziliaanse cultuur tot uiting. De invloed van de Indianen als oorspronkelijke bewoners van Brazilië, de invloed van de Afrikanen die als slaven van de 16e tot en met de 19e eeuw naar Brazilië werden ingescheept, en in mindere mate de invloed van de Portugese cultuur als leverancier van de voertaal voor alle teksten.